En onze vandaagse boodschap deed dat waarder aan dat gebed, wat de Heer Jezus zijn jongen leert. Dat Vater onze, als we dat je weinig nanen. En de laatste boodschap redde door Eva, wel God zijn nomen van zijn kinderen geheiligd worden zal. God zijn nomen staat over alle nomen. Die darf niet misbruikt worden. God zijn nomen staat immer in verbinding door met wie hij is en wat hij deed. We kunnen God zijn nomen heilig houden, want we am door met wat we doen, wat we zeggen en wat we denken eren. Ook wie roepen met dem psalmist uit, wann hij zegt, wo hardig is die nomen im ganzen land. Psalm 8, vers 2. Nur ein Leid, weil wie dat Vater unser Wader uit Matthäus Kapitel saß, von vers 9 durch 13 lese, en ewe de nächste Uitzei an dat Gebet lot ihn rekkomme, rede. Nur dit Leid, weil wie taub uit Matthäus saß, von vers 9 durch 13.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en het brood voor ons leven van jou is uit Marcus 5:5, hoe dat zegt. Hij woonde dag en nacht mank de Jereve en in de boy, schreeg en sloeg zich met steinen. Zo is dit man zijn tjarpe verlassen dat weer te staanen. Hij wou dat niet aan durf doen, want dat niet gewaast weer dat een diestere, dievelische macht aan beherrschen deed. Deze bijze macht wil hem op een gans aanbrengen. Deze dievelische macht maakt hem zo aardig dat hij eenmaal dag en nacht mank de Jereve en in de boy wandert. Zijn je schrecht ging alle wein te hören, dat wie op een zeer truie toestand. Vandaar dat ze in den tjarpe groot zo aangeriepen als de jeste deze man aangeriepen hadden. Ze goa van de eerste dag merkte ze mensen allerhand onzinnige en domme dingen doen. Dat is meest niet te geloven wat van de dingen de zin ons doen merkt. Wanneer je mal door even nadenkt, is de zin toch het grootste onzin in de wereld. De zin is op een meer als bloos onzin. Dat is een overtreding van God zijn heilige willen. En niet bloos een overtreding, dat is werkelijk God ganz van leven uitsluiten. De zin is onzin, onbegrijpelijke onzin. Ik weet van een man, die zo'n grote woord had, dat in zijn ogen hij zijn zin, zijn zindige kleider in de oven schmeidt. Is dat niet onzin? Moet je maar wel veel mensen jammeren even wel knopen dat geld en even wel veel taak ze tolen moeten. En doch, dat geld wat ze met drinken en schmieken verkozen, is veel meer als er taak. Wanneer een neef uitrekenen kan wat de zin werkelijk kost, wil dat nog een zeer grote zool komen. Hoeveel geld brengt de alcoholica om zijn last feiden? En hoe weinig brengt hij een huis om eten op een dash brengen? Is dat niet onzinnig? Zoveel mensen hebben met wochendrieven ihr leven ganz verdorven. Wanneer dat ook weet dat eenmaal aanrecht waren, gruwel je nog valjaft en wo dat die ganz het leven verdorven kan, die neemt toch die chance. Is dat niet onzinnig? Ik weet van een jonge man die de grote stad hier naar voren in Kanen leren wil. Hij leert de stad Kanen en met de ervaring slaapt hij zich ook een zware krankheid af, zodat hij moest een voorstel zetten. Zijn toestand wordt immer schlimmer en hij stierf als jonge man. Hoeveel familie truie en eigen truie heeft niet een of de andere zin met zich gebracht? Hoeveel nemen niet er in het leven, wenn aan haar leven ganz eklig en verdorven is, en zij keinen uitweg zijn. Voor veel is dat niet bloß een weg uit haar verbrokte leven ruht, aber leider nog naar een eeuwigheid ohne Gott. Jezus redt van de stad wo de worm niet stoft en dat vier niemals uitgeht. Dat is werkelijk het eng van de zin. Wanneer de zin dan zo onzinnig is, wel we ons dan van die al vernemen niet langer onzinnig te zijn. Wie willen wij zijn? Wie willen ons leven dem Herrn geven? Hij wordt ons leven volbrengend merken en ons sterven en ook de eeuwigheid zeker merken. Voor arm leven is een volbrengend leven en met arm sterven is woorden wijsheid.

Am Han hasi dann auch am Anstaut arbeite Lotte dort Gott, an de Stadt jewe wird. Sie heeft die Mane abdach, und deed an endlich ab dem Dach verstärke. Mir so sie nehmt damit ihr Leben und ihre eigene Hang, als sie dat deed. Sie wil ha, dat die Mane ar bloß solle ein gefallen doen. Sie zeid, wann je die Stadt even nehme, dann will ich ha, dat je mi en meine Familie behole zille. Ik wil ha je zille ans rade. En sie verspreken dat. Sie zeide to haar, dat sie een rodet band oder het twirm soll uit dem Fenster rut hängen. En als je zoe die Stadt anneem, wie hij zeer behutsam dort verspreken te holen. En Jezua, dat tweede kapitel, de negende vers, is dort beschreven wat die vrouw to de spionen zeed. En hart, dit is interessant. En zij zeed, dat heet die hoer, zeed to de mannen, ik weet dat de Heer God junt dit landje heeft haft, en dat jun schrijk op ans gevallen is, en dat de inwoner in dit land ha alle moed verloren wegen junt. Dan wie ha je hiet, wo de Heer God dat woorden in den rode zee abtreed, als je uit Egypte uitkomen, en wat je tot de twee Amorite tjenigs, Sion en Og, deden die aan de andere zijde van Jordan waren, den je ganzen koor vernichten. Als wie dat hierde, verloor wie alle moed, en daar wie tjene courage en ergend eenem wegen junt. Dan de Heer God jun God, is God boven hem hemel, en ook onje op de eerd. Nu dat is wat bijzonder dat deze vrouw zeed, maar dat is ook een bijzondere openbaring, daarvan dat God die stad niet bloos zo ohne oorzaak vernichten deed. Zeg maar, voor 40 jaar hadden ze al egel niets gehad van wat God met de Israëlieten deed. Van dan aan als ze dacht dat rood het meer marcheerde. Ze zeed dat ze daarvan geheerd hadden. En dat weer 40 jaar terug. En zij leefde dat. De andere in de stad hielden dat ook. En je leefde wat passiert weer, maar je leefde niet aan God. Lothar hielden ze meer, hoe God aan leiden deed, hoe hij aan den zich gegeven had, aan de andere zijde van Jordan, tegen de Amorita. De stad Jericho had dat zo te woord nemen. Nu weer Israël dacht in Jordan riefen gekomen, der geen wonder teken. En die zijn dan nu gelagerd bij Jericho. En worden wat zeer bijzonder tonen. Wat deed God daar? Nou, hij geeft aan de gelegenheid en aan te leven. Aan te vertrouwen. Zit nou aan te noderen. Mij is dat een zeer klaar te zijn dat van God de hoe Rahab raden kon. Dan kon hij irgendwem aan de stad raden, wann sie zich nou aan worden genodigd hebben, zoals die vrouw deed. Wann sie dat worden gedonen hebben, dan wordt God aan je raad hebben, wils hij zag den alle iedereen aan als zinder, en wordt den je raad ha op den ene grond, dat ze aan vertrouwen worden. Aber tjene deden dat, buiten de vrouw en haar familie. Mijn predje vriend vertaald, dat als hij in een school wie je was als een student, wie door een professor je was, die zeer ontevreden wie je was met God, dat hij al die mensen in Jericho vernicht had. Hij had sogar krokodiltronen gehad, als een jonge had voor dat volk, zei hij. Aber zei maar, God geef aan 40 jaar no recht zich op te maken, dat ze zich naar de Heer noderen worden of niet. Aber nach 40 Jahren hatte sie sich nicht abgemacht, dem Herrn zu vertrauen. Die ist vielleicht so, dass 40 Jahre nicht genug Zeit ist. Na, wie viel Zeit soll das sein? 41 Jahre? 42 Jahre? Nee, Freund. Wenn die in 40 Jahren nicht leben, dann wollen sie auch nicht in Gott leben, irgendwann näher. Gott hat sehr viel Geduld. Das ist gut, in zu werden. Hij wil niet hebben dat irgendwer sterven zal en verloren zijn. Ze gaan naar huur. Kun je raad zijn, wil ze en aan vertrouwen deed. Ze kunnen zeggen, wie hij je heet. En dat had een invloed

Nu weer de verlaatste dag. En nu kruipde ze eind al voet ze maar in stuip en vertaalde eind wat vandoor op een plon stond. Vandoor tien jaar wel wie den pilja was nu maken. Zij ja maar als spel. Aber wie willen jen bloes warnen, je zullen zo ja oppassen, zo als een werkelijk leven. So, als man als junger Trist sich verhüllen soll, immer wacker sein in Abpassen, alle wehend, wo ich versorgt wurde. Aber passt ab, dass sie nicht vom Wasch aufkommen. Wer vom Wasch aufzimmt, das hier muss bloß aus dem Spiel bieten. Aber in ans Leben ist das viel mehr. Nu freuen sich alle auf das Spiel. Dort wird end noch. Alles vertaald wie ze de te deunen hadden en nu gingen ze de tiener los. Ze moesten wiet gonen, voets verre, ging een brode was, oenje om water de leind en oen was door een zimmelig stil den boi en de hecht. De was van den boi en de hecht sind, door wie op een gaan schoen steunerig. O ja, aber ze wisten, wie zullen dem schmolen was nemen. De schmale was, doi is de rechte was. Doi jint een strang de lijn gespond. An dem kunnen ze zich een beetje vasthullen. En nicht aufkommen van was. De strang dort wie vereint zo'n rechtschnur. Zo wisten, wenn wir an dem blieben, dan wollen wir rechtlich ankommen. En zo jinten ze.

Als is een roofjentje voortbrustig en een fop en hield hem aan met spoon aan. Beste haber? Jern, van waar hast u die? Hier neem. Ja, zesje, hier nam aan die. Hij hield hij een hand. Maar nu moet je me dat zeggen, waar hast u die hier? Heb je nummer in je wees? Wat, du hast je nummer? Dan durf je die gewoon niet door deres komen. Briss luid en zegt, man moet bloos verstaan, wie lastig genoeg is. En dat versteht zo te nemen dat het schoon is, dat kan beides. Ook de met spoon zomelen, ook in je scheintrie. Dit is aber falsch, zegt Aaron en strijdt hem de sokken te strijd. Dan wil ik dit niet. Dit zijn van duiven die ik niet wil. We willen hem de kruid teruggeven. Aber dan komt de letende duft. Duft zacht het. En hij zegt ook dat bij Aaron en een hond dat ze met spoon weeren. Grote ogen mocht duft. Zegt Aaron, dit past aber niet. Het boek in een hand hullen. En deze met spoon en een andere hond. Dit is niet rechtig. Aaron wil nog hier in dit vertalen, willen ze komen weer. Maar duft nam hem al te zien en zegt, het zal wie moeten daar even nog maar reden.